From the makers of Australia's favourite radio station, Smooth FM, this is Smooth Vintage. Ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka.